Amen. So gelukkig is ek in my Jesus. As ons vanoggend ons oog kan oopgemaak het, dan het ons rede om te sê, vol lof en dankbaarheid wil ek sing. Ek lees

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ouwe Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
3: Carl Care Tweesverzorging is een gelicensieerde agentskap wat jou verswakte of siek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om die bejaardes, hopeloze families en babas te verzorg thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die uitsoeren omgeving George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076-474-6084.
4: Very good afternoon and welcome back. Thank you so much to Julene Verosa McKee, right here on the Midday Connection, all right? Giving us the news, the news headlines in Afrikaans. She will be back at about 1 with that complete bulletin of news, all right? Me-

0: Sí, Polan, Neyman, marah, sí,
1: Marah,
0: Polan,
1: sí,
0: marah,
1: marah,
0: sí, eso
1: Freddy.
0: es. Polan, Neyman, look what you're doing now. Huh? Look what you're doing now, man. Hey, man. But okay, right, Pola, it's fine, it's great. Pola, alsjeblieft, man, ik vraag om hoe niet, bro, man. Wat ze gita is die? Zie gita, mijn bro, man. Dat betekent gentleman, man. Zien ze, het ding van Josie, het ding
1: Exact,
0: komt met Josie.
1: Allez.
0: Gita, niet gita, nee.
1: Ja, also gita. Wat nog iemand aan geboekt?
2: Ja, nee, Paula. Goedemiddag aan jou en al je vrienden. Gewoek zit net, George ook op de map. George is binnen in huis.
1: Dat is hij.
2: Vaak, ben ik
1: lekker, man, lekker.
2: In die een oog. Anders is mij op je rekenen. Maar hij is ingehaak en ingeskakeld, Paula. Zit alles in die lucht. Zit het in die lucht, mijn
1: maatjes
2: aan de naweer.
1: Wanneer word je weer geaudit? nog een keer, dan groet ons recht. Goeiemiddag.
3: Hola, hops, kadops, hi. Goeiemiddag,
1: goeiemiddag,
3: FM-luisteraars. Goeiemiddag, Mr. Scholes daar van Mosselbaai. Ek hoop jy het een mooi dagje gehad by jou werk. En ja, die lese laaste paar daaikies oor, nee, jy moet jou vroukie lekker bederf, en dan moet ons me nou eers weer wacht tot volgende jaar augustus maand. So die daaikies wat oor is, kom ons geniet ons vrouwe maand, tot het klaar is, my kinders, my kleinkinders, ek is baie lief vir julle, nee, ek is die woonpapa van die Rosemortien Centrum. My mense weet, ek is op pad na Port Lisbeth vir 'n begrafnis, en ek sal eerste maandag terug wees. Ja, maar nee, ek was so bietjie van die lig af, maar ek is terug op die brug. Mr. Paula Hoops, kadops!
1: Lekker dan die woonpapa! Gabby Lou, wat sê jy? Hartelijk goeiemiddag, Gabby!
4: Alright, jy luister na die afternoon drive op Eden FM met Paula Hopes. Jou stem in die paradijs.
1: Lekker Gabby.
4: Now to know, ek praat met jou.
1: Lekker Gabby. Ashante, gooi daar vir my in dood. Gooi vir my in dood. Goeiemiddag.
5: Goeiemiddag, Anke Poel. Ek is op Eden FM versterker.
1: Ja.
5: Met Paula Maas. Begrap.
1: Oké. Okay.
5: Kom ons begin.
1: Ja.
5: Mama vaart my huis toe. Mama roep my thuis toe.
1: Oh, die kind ben zo.
5: Sing vir my aguma, aguma, aguma, ma, aguma, ooh.
1: Shante. Oh. Ja, die woord van die Here, die woord van die Here sê dat ons moet soos kinders word. Ons moet soos kinders word. Atlik, goeiemiddag.
6: Goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, goeiemiddag, grootdaggie.
6: Heerlijk. Ingeskakel, Eden FM, Paula Masse program, afternoon drive. Hai, daar gaan ons. Gooi om, Paul.
1: Jy gaan hem nou gooi, jy gaan hem nou gooi. Hier is Lima. Goeiemiddag, Lima.
7: My name is Lima en I listen to Paula Hoops kadops.
1: Lekker, Lima. Nou vir Jody. Oh ja. Al wat we hebben voor de Hoops is om te zeggen... Jarr! Jee!

Hey, Macarena. Los del Rio met Macarena hier op die Drive Time Show. Hier in FM kan ons nog Macarena. Weet ons nog hoe om te Macarena?

0: Ja, inderdaad, dat is lekker as het lekker is op jou drive time. So, 10 minute oor die uur van 4 kom ons luister wat gaan alles aan daar in die gemeenskap dagboek hier op die drive. Hartelijk goeiemiddag, allemaal in Uniondale, Nysnaplet, Kanneland, Essequa, Kleinkarwe, as ook ons luisteraars langs die kus. En julle wat aanlijn luister, by www.edenfm.co.za.
1: It is now time for the Edenfm Community Diary. There is no take for the gemeenskap.
2: The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in Naisna, there's a special invitation to a Naisna Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horny Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horny Sports Grounds from 10 till 2. Join P&A, Color Your World, with our Funky Socks Day on the 11th of September 2026. Rock your funky socks to yap our bright future. Join our course to inspire generosity and support three critical courses. Buy a sticker in store for only 10 rand or online. Wear your funky socks with us on the 11th of September 2026 and you support Breadline Africa, Rally to Read, and Matlanga Abana, a voice for child abuse or voice against child abuse. Visit www.pna.co.za for more info. Die Redendal 15 herdenk Sondag 23 Augustus die lewens van ons 14 kinders en die busbestuurder wat in 2011 so wreed van ons weggeneem is. Die herdenkingsdienst gaan plaasvind in die Redendal gemeenskap sal op Sondag 23 Augustus. Almal is welkom. Ons nooi die gemeenskap van Redendal om ons Sondag by ons te kom aansluit. Daar sal vervoer beskikbaar wees vanaf George. Die organiseerders vra groot vir enige skenking van die gemeenskap, kos, koeldrank, kers, tissues, tweedehandse klere, ook of daar iemand is wat vir ons koeke kan skenk met die getal 15 op. Groot asseblief, ons het 15 koeke nodig. Ons sal regtig waardeer as u kan help met enige van die bogenoemde skenkings vir enige iets. Indien u iets nog wil weet, kan u met Kathleen Wessels kontak maak by 065-387-1907 of Claire Kleinhans by 081-313-7572. Dan die begrafnisreëlings van Clive Bewee is soos volg. Daar is een troostdienst donderdag die 20 augustus 2026 om 6:30 by die Honlie gemeenskapsaal en die begrafnis is op Saterdag 22 augustus om 8 uur die ochend by 775 Davisonstraat in Honlie Nysna en om 9 uur by die Honlie gemeenskapsaal. Namens die Honlie taxi organisatie wil ons die vader bedank vir Clive Bewee wat God aan ons toevertrou het. Dankie vir allemaal sy ondersteuning.
3: Die gemeente van Duisendorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter oudsoorde in Duisendorp munisipale area na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubyeenkomste om 3 uur. Dinsdag AGS vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasie om 6:30 in die Kamanasie byeenkomst of gemeenskapsentrum en dan op Woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 6:30. Donderdag worship die oefensessie om 6:30, Vrydag jeugbyeenkomst om 6:30 en Sondag 8:00 die eredienst om 9:00 in die kinderkerk om 8:00. 8:00 die kinderkerk en 9:00 die eredienst. Vir navraag maak kontak met sister Sylvia Sabtou by 073-597-9703 of broer Frank de Villiers by 072-759-2811. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel vir fondsinsameling verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewors rolletjies voor Build It ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
4: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslaafde van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
5: Tannie Poppies, tuisgemaakte produkte beskikbaar in Kannaland, Kakipiring en Piringweg, in Zwaar, Kryo Makataan, Perske Konfijt met of sonder gemmer. Tamatie Konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Contact Jonathan en Danny Poppy by 074-810-997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, as a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are with you with a disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
1: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM offices between 8 and 4:30 in the afternoon on 044-874-5085. That was the Eden FM Community Club Docbook, and any kerk, school, sport club, of gemeenskaporganisasie van die dagboekvol gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.

0: Thank you very much, Anas Guba, for the headlines. She will indeed be back at 5 serving you the maids. Die gevoegd het baie te sê vanmiddag, wat sê jy, Boeta?
1: Ja nee, ons is lekker mense, back to the hops, back to the hops, so back to the bus. Ja nee, ja nee, ja nee, lekker mense.
0: Ja, sê gevoegd, hy is ook een lekker man, hy. Gevoegd, ek sê vir jou. Hartog, goeiemiddag.
2: Middag, middag, hola hop, baie dankie. En jy met soos een boodskap so mooi uitgesaai het.
0: Mm.
2: Antie Lena waardeer het oprecht.
0: Dankie, Antie Lena.
2: Ja, nee. Ons gaan die vieren laten hoogbranden.
0: Net zo, net zo, Antie Lena.
2: Ja, bij Maxwell en Anna, ja, nee, wat? Waak het aan, hola. Jullie gaan nu laten ons lekker jazz.
0: Ja, nee.
2: Op mijn nambertje was je aangooi. Mooi dag voor jou. Mooi lag, hij sturen. Dank je, hola.
0: Daar zei.
2: Laat het brand.
0: Laat het brand. Net zo, Antie Lena. Laat het brand. Hier gaat ons. 28 minuten voor 5, welkom bij de Afternoon Drive. Hier is Bobby Hendricks, ik moet eindelijk zeggen, Sir Bobby Hendricks, met clap clap sound. Vat ons naar die 5 september toe, 1 FM's lange ramdans. Waar is jouw kaart? Je hebt je hem al gekregen, hoe komt dat?

0: voel ik dus heel dag hier op waslampje. Is jouw kaakjes met kreeg, papa?
1: Ja, Paula, nou, je was hier van kevoeksie, nee. Je moest zeggen, je gaat mij een squeeze hebben. Jij zak, mama, zakkelen en hij zak. Kijk, ik heb zo'n man van langarming, maar...
0: Je komt
1: dat
0: hier?
1: Dat is die dingen uitsorteren, mijn vriend. Dat is dingen uitsorteren.
0: Ja.
1: Laat ik ook op die dansbaan kunnen komen. Hij zak, mama, zak.
0: Ja, kevoeks. Nee, ons gaan mooi praten als we die band. Hulle gaan definitief zo'n zak, mama, zak, nog een keer gaan hulle ook inwerk voor ons, ja. Moet niet worry, nee. Ik praat van dit. Hier is Abby, beter bekend als Cookie, met Ochi. Met zo'n lekker bootje. Oh. Ik rijk je naweek. Wat rijk jij? Ik rijk je naweek. Meneer, ik lekker.

0: Ja, dat is Abby. Zoals is al een kind. Cookie. Met Ochi. Met je lekker bootje. Ik heb Mr. Mario gezegd. Ons offline. Die is voor ons. Deel bepaalde goed rondom 5 september met elkaar. Groot opgewondenheid wat hier is hier in FM. Ik wonder of meneer en mevrouw Cameron ons ook gaan join. Ik moet het nou zo stellen. Ik wonder of ons gaan join die 5 september. Hartelijk goeiemiddag.
1: Hartelijke goeiemiddag. Polla op skedop, choppe aangehaken en geskakel. Waar brand het, sit die ding in die lucht. Hier is die Cameron's in die huis. Hier het een prachtige mosselbaai. Aan ons senior burgers. Speciaal hier bij mijn Evelyn Park af voor die oor eer is om hartelijk vanmiddag gegroet meneer Amas. Lekker is het, lekker is Choppa, man, en die Lena, en die Monica. Mama Dina, kom in, waar brandt het?
0: Meneer Vol Cameron, jullie moet nou my antwoord, nee, jullie moet vir my antwoord. Ik wacht. Hoe lijkt het? Gaan ons mekaar sien met die wil van die Here op die 5de September. Daar by die Konwil gemeenskapsaal. Dit is Eden FM se langarmdans. Saam met die gewilde Melody 6. Julle moet dit nou vir my antwoord. Soos nou, ek wag vir antwoord. Aangesien julle ingehaak en ingeskakel is. En ja, jy wat ook nou vir my hoor en aan my luister. Laat weet gerus vir my. Sien ons mekaar. Het jy al jou kaartjies? Die opgewonde het. Mense, julle was daar. En kyk, is vandag al die 20ste. Dit is die 20ste Augustus. So wat beteken dit? As jy weer oor uitveer, dan is Augustus iets van die verlede. En as jy in die einde van die maand, die kaartjies, ei, mense, wat is die kapasiteit van die venue? Ons moet toch dat ook uitvind, nee. Hoeveel mense kan ons huis wees daai aand, ja. Ja, so praat samen in die wet en kry jou kaartjies, asseblief toch. Kom, ons maak een kaapse draai, hier is Tony Schilder. Samen met Dr. Jonathan Butler. En Robbie Jansen. This is an all-time favorite. I love this tune. This is no Paula Hobbs flavor op zondagmiddag ek en wifey. Ja, onder die afdak dan ons eie Soul Sunday. You can always have a lekker. Kom maar dit in de film.

0: Dat zijn Loud Beats hier op je afternoon drive. Goedenavond, Paul Amas. Ik wil net een verzoekje sturen. Ik wil net geluk zien op Cheslin Charles en Willem Charles, a.k.a. Siemende Laanse verjaarsdag. Mag hulle gezien wees in Godse rijkste zien in dit geniet. Ja, ik wil zien van wie afkom hier die energie. Daar is nou nie. Dat is nog niet een naam bij nie. Is dit Marsha Charles? Wat daar die energie voor ons ingestuurd het. Baie dankie. Nou het ek net een vraagje vir jou hier op 18 minuten oor die uur van 5. My vraagje aan jou. Op wat de dag is jy gebore? Weet jy op wat de dag jy gebore is? Ek wil nie weet, wat is jou geboortedatum nie? Ek wil weet op wat de dag is jy gebore? Ek is op een maandag gebore.
1: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek, sy grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaan.
2: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
1: Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
1: DJ Melly Damons. Dit vind plaats op zaterdag die 19 september 2026 om 6 namiddag bij de Dalmeida Gemeenschapszaal in Mosselbaai. Kaartjes slechts R150 beschikbaar bij Chris Phillies op 076-861-4928.
4: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondsen en kan u helpen in die uitsoorende omgeving, George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076-474-6084.
0: En my donderdag vraag op 20 minuten oor 5 uur op 1 FM is, weet jy op wat die dag jy gebore is? Joop is op een maandag gebore. Kavoeks, wat sê jy?
5: Ja, Paula, om jou vraag te antwoord. Ek is op een zondag gebore. Kavoeks is op een zondag gebore. Hy is nog druk aan die gang by die werk. Seker nog so 1/2 keer gewees. En dan zit aan. Dan zit aan. Mami too. Scout hier in George, Paula Hops. Yeah. Scout.
0: Iemand sê vir my, hi, op een vrijdag hoor. Abigail, is het jy? Abigail Kamfer is op een vrijdag gebore. Of is het Abigail? Ek geloof so. So ja, laat weet gauw vir my, my laaste 40 minuut het aangebreek hier op die afdoendag. Op wat een dag is jy gebore? Praat gauw vinnig saam met my. Waar is hy man nou van die United States of Cornwall? Dat het so veel topiek sê. Op wat een dag is hy gebore? Gita? Ja, verder knyp ons. Ons knyp net lekker hier op jou Drive Time Show. Ja, waarvoor moet ons wacht? Vir daai tyd van hier. Ons kom ons nou ook Boney M luister. Ook ietsie anders van Boney M. Going Back West, 21 minute oor 5.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
2: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
3: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Marshall Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.
4: Ja, nou knip ons lekker in die drive. Ons knip nou baie lekker. Antie Monica, hartlik goeie laatmiddag. Wat sê Antie Monica, hoe gaan het daar so?
5: Aand meneer Mas.
4: Wat sê?
5: Baie
4: dankie Antie Monica.
5: Van A tot Z, Antie Monica, bekend en onbekend. Ek wil sê, ek is op een dinsdag geboren.
4: Oké.
5: 1956, maart. En hy stokvoel het my gebring van my ma en my pa in een doek. In sy bek, meneer Amas. Ag, seende aan, lief ek julle almal, Antie Monica.
4: Love you. En dan sê Koks hier vir my, sê vir my ahoy. Koks, ahoy Koks. Ek is op een zondag gebore, Koks in Mosselbaai. Voilà, dat is geen wonder, ek is maanmal nie. Die tyd toe ek Afie Berg afkom met Armstrong op die maan geland beland ach, want ons vibe net lekker tot op het sessie hartelijk goeiemiddag as jy dat nou net jou radio aangezet het jou opsel net gauw vandag weet op wat een dag is jy wat een dag, ek soek jy geboorte dag te mee op wat een dag is jy geboorte laat weet vir my, praat sa met my by 060-505-2693

0: Ja, nog aan het likken.
1: Tjoe.
0: Ina. Mensen, ik ken richtig heel langer, maar die 5e september. Met die wil van die Here, gaan ik iets doen op die vloer. Wat kan maskie van kronkies. Oh, dat is toe wat ek voor die te voorsê, hartelijk goeie laatmiddag. Here is Stella, DJ Funk, Deluxe, tell me you need

0: Ja, daai nou dat het nou groet het van die opse kant, dat was 3 minute voor die uur van 6. Baie, baie dankie, Iren FM, ek het my verskriklik geniet vanmorgen. Baie, baie, baie, baie dankie. Van absolute lekkerte, pure plezier op jou nummer 1 radiostasie. Hallo, so luisteraars langs die kust in die klein Karoo, hees ook wel Kanderland, Nuisdal, Plein, Uniondale. As ook ons aanlijn luisteraars by www.irenfm.co.za. Baie, baie, baie dankie. Vir julle liefde, vir julle omgee. Dankie dat julle ingehaak en ingeskakel is. So ja, met die wil van die Here hoor en sien ons mekaar weer môre. Dis môre weer Vrydag. Kan jy nou meer? En jy het nog tyd vir mors. Kom, wees lekker man, wees lekker. Mooi bly. Celeste Mabani is gereed met jou hoofbulletin om 6. Mr. Mareu is so knertsie. Hy sê guys, I stand accused.
1: How long have we known each other? About 10 months? Yeah, I think it's, yeah. You and John are real tight, aren't you? Yeah. Oh, is that an engagement ring? Oh. Congratulations. Oh, he slipped it on your finger last night, huh? He's the luckiest man in the world, you know? He should be real proud to have someone like you. Oh, yeah, what I wanted to talk to you about is... Well, there's something that's been bugging me for about 5 months. And I've been carrying it around with me. And it's getting heavier and heavier every day. And, you know, it's almost to the boiling point. I have to get it off my chest. Yeah. I'm not trying to be fresh or anything because I know you're John.
0: Want over daar in die sanda nou sou bring Mr. Roger Jacobs vir ons die treffers van Dr. Victor en die Rasta Rebels. Iets om nou uit te sien.
1: I'm gonna let feel on you. But dear,
0: Hier die enekie van Isaac Hayes.
1: I'm gonna take you back to my childhood anyway.
0: Is 11 voor die 10, 35 secondes lang.
1: We had quite a big family. We went, you know, very rich.
0: We call it a slow jam. Dim the lights. Ons praat ook van een blues nummerkie. If you know, you know. Maar ik moet hem nou dim maken. Ik moet hem dim. Iedereen heeft hem? Toedels. Dat is nou precies 6 hier. Hier is Celeste Mabani met jou hoofbulletin om 6. Celeste Mabani al die pad vanaf Nuisna. Tuin route Weskaap, Suid-Afrika. Hartlik goeie naand, Celeste Mabani. Ons sien ons mekaar by die langarm dans.

0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom je mij zo moet verrein?
4: Haas die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een bietjie.
5: Zit neer wat ook al jij drink. Daar is een fancy pansy dame van die knaap op pad naar jou toe.
6: En die foto's op